Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

0: We out.
1: De Paradise FM Disco Inferno.

0: naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Bij Israëlische luchtaanvallen in Libanon zijn vandaag zeker 17 doden gevallen, waaronder een kind. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land. Het Israëlische leger claimt dat het tientallen doelen van Hezbollah heeft geraakt. Deze week zijn meer dan 120 doden gemeld door de aanvallen. Nieuwe gesprekken tussen Israël en Libanon zijn gepland. 92 opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar 3 passagiers zijn overleden aan het Hantavirus, vliegen morgen naar Eindhoven Airport. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat bekendgemaakt. Passagiers zonder klachten gaan in Nederland 6 weken in thuisquarantaine, op advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 2 activisten die deelnamen aan een vloot naar Gaza worden vrijgelaten uit een Israëlische gevangenis. De Palestijns-Spaanse Saif Abukeshek en de Braziliaan Thiago Avila worden mogelijk binnen enkele dagen het land uitgezet. Israël beschouwt hen als organisatoren van de flotilla en verdenkt hen van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Beide mannen ontkennen de beschuldigingen. Sport, tot slot. De stadsderby tussen Slavia Praag en Sparta Praag eindigde in chaos. Honderden Slavia-supporters bestormden het veld met fakkels en vuurwerk. Sparta-doelman Jakub Surovcik werd aangevallen. De wedstrijd, waarin Slavia leidde met 3-2, werd afgelast. Slavia-directeur Jaroslav Tvrdik verontschuldigde zich en sprak van een schande voor de club. Bokser Gadus Kraus heeft zijn 11e partij gewonnen in Rotterdam. Hij versloeg Theo Brooks in de 2e ronde met een technische knock-out na een harde leverstoot. Kraus uit Os heeft nu 10 van zijn 11 partijen op knock-out gewonnen. Hij kwam dansend de ring in met zijn dochter Gianna en zijn vader Albert was ook aanwezig.
1: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Bij Israëlische luchtaanvallen in Libanon zijn vandaag zeker 17 doden gevallen, waaronder een kind. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land. Het Israëlische leger claimt dat het tientallen doelen van Hezbollah heeft geraakt. Deze week zijn meer dan 120 doden gemeld door de aanvallen. Nieuwe gesprekken tussen Israël en Libanon zijn gepland. 92 opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar 3 passagiers zijn overleden aan het Hantavirus, vliegen morgen naar Eindhoven Airport. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat bekendgemaakt. Passagiers zonder klachten gaan in Nederland 6 weken in thuisquarantaine, op advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 2 activisten die deelnamen aan een vloot naar Gaza worden vrijgelaten uit een Israëlische gevangenis. De Palestijns-Spaanse Saif Abukeshek en de Braziliaan Thiago Avila worden mogelijk binnen enkele dagen het land uitgezet. Israël beschouwt hen als organisatoren van de flotilla en verdenkt hen van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Beide mannen ontkennen de beschuldigingen. Sport, tot slot. De stadsderby tussen Slavia Praag en Sparta Praag eindigde in chaos. Honderden Slavia-supporters bestormden het veld met fakkels en vuurwerk. Sparta-doelman Jakub Surovcik werd aangevallen. De wedstrijd, waarin Slavia leidde met 3-2, werd afgelast. Slavia-directeur Jaroslav Tvrdik verontschuldigde zich en sprak van een schande voor de club. Bokser Gadus Kraus heeft zijn 11e partij gewonnen in Rotterdam. Hij versloeg Theo Brooks in de 2e ronde met een technische knock-out na een harde leverstoot. Kraus uit Os heeft nu 10 van zijn 11 partijen op knock-out gewonnen. Hij kwam dansend de ring in met zijn dochter Gianna en zijn vader Albert was ook aanwezig.
1: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Bij Israëlische luchtaanvallen in Libanon zijn vandaag zeker 17 doden gevallen, waaronder een kind. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land. Het Israëlische leger claimt dat het tientallen doelen van Hezbollah heeft geraakt. Deze week zijn meer dan 120 doden gemeld door de aanvallen. Nieuwe gesprekken tussen Israël en Libanon zijn gepland. 92 opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar 3 passagiers zijn overleden aan het Hantavirus, vliegen morgen naar Eindhoven Airport. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat bekendgemaakt. Passagiers zonder klachten gaan in Nederland 6 weken in thuisquarantaine, op advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 2 activisten die deelnamen aan een vloot naar Gaza worden vrijgelaten uit een Israëlische gevangenis. De Palestijns-Spaanse Saif Abukeshek en de Braziliaan Thiago Avila worden mogelijk binnen enkele dagen het land uitgezet. Israël beschouwt hen als organisatoren van de flotilla en verdenkt hen van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Beide mannen ontkennen de beschuldigingen. Sport, tot slot. De stadsderby tussen Slavia Praag en Sparta Praag eindigde in chaos. Honderden Slavia-supporters bestormden het veld met fakkels en vuurwerk. Sparta-doelman Jakub Surovcik werd aangevallen. De wedstrijd, waarin Slavia leidde met 3-2, werd afgelast. Slavia-directeur Jaroslav Tvrdik verontschuldigde zich en sprak van een schande voor de club. Bokser Gadus Kraus heeft zijn 11e partij gewonnen in Rotterdam. Hij versloeg Theo Brooks in de 2e ronde met een technische knock-out na een harde leverstoot. Kraus uit Os heeft nu 10 van zijn 11 partijen op knock-out gewonnen. Hij kwam dansend de ring in met zijn dochter Gianna en zijn vader Albert was ook aanwezig.
1: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Bij Israëlische luchtaanvallen in Libanon zijn vandaag zeker 17 doden gevallen, waaronder een kind. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land. Het Israëlische leger claimt dat het tientallen doelen van Hezbollah heeft geraakt. Deze week zijn meer dan 120 doden gemeld door de aanvallen. Nieuwe gesprekken tussen Israël en Libanon zijn gepland. 92 opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar 3 passagiers zijn overleden aan het Hantavirus, vliegen morgen naar Eindhoven Airport. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat bekendgemaakt. Passagiers zonder klachten gaan in Nederland 6 weken in thuisquarantaine, op advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 2 activisten die deelnamen aan een vloot naar Gaza worden vrijgelaten uit een Israëlische gevangenis. De Palestijns-Spaanse Saif Abukeshek en de Braziliaan Thiago Avila worden mogelijk binnen enkele dagen het land uitgezet. Israël beschouwt hen als organisatoren van de flotilla en verdenkt hen van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Beide mannen ontkennen de beschuldigingen. Sport, tot slot. De stadsderby tussen Slavia Praag en Sparta Praag eindigde in chaos. Honderden Slavia-supporters bestormden het veld met fakkels en vuurwerk. Sparta-doelman Jakub Surovcik werd aangevallen. De wedstrijd, waarin Slavia leidde met 3-2, werd afgelast. Slavia-directeur Jaroslav Tvrdik verontschuldigde zich en sprak van een schande voor de club. Bokser Gadus Kraus heeft zijn 11e partij gewonnen in Rotterdam. Hij versloeg Theo Brooks in de 2e ronde met een technische knock-out na een harde leverstoot. Kraus uit Os heeft nu 10 van zijn 11 partijen op knock-out gewonnen. Hij kwam dansend de ring in met zijn dochter Gianna en zijn vader Albert was ook aanwezig.
1: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Bij Israëlische luchtaanvallen in Libanon zijn vandaag zeker 17 doden gevallen, waaronder een kind. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land. Het Israëlische leger claimt dat het tientallen doelen van Hezbollah heeft geraakt. Deze week zijn meer dan 120 doden gemeld door de aanvallen. Nieuwe gesprekken tussen Israël en Libanon zijn gepland. 92 opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar 3 passagiers zijn overleden aan het Hantavirus, vliegen morgen naar Eindhoven Airport. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat bekendgemaakt. Passagiers zonder klachten gaan in Nederland 6 weken in thuisquarantaine, op advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 2 activisten die deelnamen aan een vloot naar Gaza worden vrijgelaten uit een Israëlische gevangenis. De Palestijns-Spaanse Saif Abukeshek en de Braziliaan Thiago Avila worden mogelijk binnen enkele dagen het land uitgezet. Israël beschouwt hen als organisatoren van de flotilla en verdenkt hen van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Beide mannen ontkennen de beschuldigingen. Sport, tot slot. De stadsderby tussen Slavia Praag en Sparta Praag eindigde in chaos. Honderden Slavia-supporters bestormden het veld met fakkels en vuurwerk. Sparta-doelman Jakub Surovcik werd aangevallen. De wedstrijd, waarin Slavia leidde met 3-2, werd afgelast. Slavia-directeur Jaroslav Tvrdik verontschuldigde zich en sprak van een schande voor de club. Bokser Gadus Kraus heeft zijn 11e partij gewonnen in Rotterdam. Hij versloeg Theo Brooks in de 2e ronde met een technische knock-out na een harde leverstoot. Kraus uit Os heeft nu 10 van zijn 11 partijen op knock-out gewonnen. Hij kwam dansend de ring in met zijn dochter Gianna en zijn vader Albert was ook aanwezig.
1: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Bij Israëlische luchtaanvallen in Libanon zijn vandaag zeker 17 doden gevallen, waaronder een kind. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land. Het Israëlische leger claimt dat het tientallen doelen van Hezbollah heeft geraakt. Deze week zijn meer dan 120 doden gemeld door de aanvallen. Nieuwe gesprekken tussen Israël en Libanon zijn gepland. 92 opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar 3 passagiers zijn overleden aan het Hantavirus, vliegen morgen naar Eindhoven Airport. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat bekendgemaakt. Passagiers zonder klachten gaan in Nederland 6 weken in thuisquarantaine, op advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 2 activisten die deelnamen aan een vloot naar Gaza worden vrijgelaten uit een Israëlische gevangenis. De Palestijns-Spaanse Saif Abukeshek en de Braziliaan Thiago Avila worden mogelijk binnen enkele dagen het land uitgezet. Israël beschouwt hen als organisatoren van de flotilla en verdenkt hen van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Beide mannen ontkennen de beschuldigingen. Sport, tot slot. De stadsderby tussen Slavia-Praag en Sparta-Praag eindigde in chaos. Honderden Slavia-supporters bestormden het veld met fakkels en vuurwerk. Sparta-doelman Jakub Surovcik werd aangevallen. De wedstrijd, waarin Slavia leidde met 3-2, werd afgelast. Slavia-directeur Jaroslav Tvrdik verontschuldigde zich en sprak van een schande voor de club. Bokser Gadus Kraus heeft zijn 11e partij gewonnen in Rotterdam. Hij versloeg Theo Brooks in de 2e ronde met een technische knock-out na een harde leverstoot. Kraus uit Os heeft nu 10 van zijn 11 partijen op knock-out gewonnen. Hij kwam dansend de ring in met zijn dochter Gianna en zijn vader Albert was ook aanwezig.
1: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 politieagenten omgekomen en 3 agenten gewond geraakt. De aanslag vond plaats in Banu, nabij de grens met Afghanistan. Een nieuwe groep, de Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan, heeft de aanslag opgeëist. De Pakistanse overheid linkt het geweld aan de Taliban. De eerste groep passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius is van boord gegaan in de haven van Granadilla op Tenerife. Spaanse staatsburgers worden met bussen naar de luchthaven gebracht voor een vlucht naar Madrid en moeten daar in quarantaine. Nederlandse passagiers volgen later. Het schip vaart daarna door naar Rotterdam voor ontsmetting. 2 activisten van de Gaza-vloot zijn door Israël het land uitgezet. Het gaat om de Palestijns-Spaanse Saif Aboukeshek en de Braziliaan Thiago Avila. Eerder werden zij opgepakt tijdens een actie om hulpgoederen naar Gaza te brengen. Beide mannen ontkennen beschuldigingen van illegale activiteiten en noemen hun arrestatie onrechtmatig. Een hooggeplaatste boeddhistische monnik in Sri Lanka, Palagama Hemaratana, is gearresteerd op verdenking van verkrachting en aanranding van een 15-jarig meisje. De arrestatie volgde na druk van de kinderbescherming. Ook de moeder van het meisje is aangehouden wegens medeplichtigheid. Het is ongebruikelijk dat hoge monniken worden gearresteerd in Sri Lanka. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een kantoorgebouw. De politie ontdekte een goksyndicaat dat tientallen illegale gokwebsites runde. Onder de arrestanten zijn 228 Vietnamezen en 57 Chinezen. De organisatie heeft meer dan 70 online goksites en richt zich op spelers buiten Indonesië. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: paradisefm.cw.
1: Hey Vincent.
2: 80.
3: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant 80, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als 80, 4 wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: 80.
2: Exactement.

0: 7 uur.
1: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Nieuwe filmbeelden tonen de Duitse inval in Nederland en het verzet van het Nederlandse leger in Zuid-Limburg. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie heeft deze beelden, geschoten op 9, 10 en 11 mei 1940, onlangs verworven. De beelden laten zien hoe de Duitse 4e Panzerdivisie moeite had met verwoeste bruggen en vertraging opliep. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 politieagenten omgekomen en 3 agenten gewond geraakt. De aanslag vond plaats in Banu, nabij de grens met Afghanistan. Een nieuwe groep, de Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan, heeft de aanslag opgeëist. De Pakistanse overheid linkt het geweld aan de Taliban. De eerste groep passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius is van boord gegaan in de haven van Granadilla op Tenerife. Spaanse staatsburgers worden met bussen naar de luchthaven gebracht voor een vlucht naar Madrid en moeten daar in quarantaine. Nederlandse passagiers volgen later. Het schip vaart daarna door naar Rotterdam voor ontsmetting. Twee activisten van de Gaza-vloot zijn door Israël het land uitgezet. Het gaat om de Palestijns-Spaanse Saif Aboukeshek en de Braziliaan Thiago Avila. Eerder werden zij opgepakt tijdens een actie om hulpgoederen naar Gaza te brengen. Beide mannen ontkennen beschuldigingen van illegale activiteiten en noemen hun arrestatie onrechtmatig. Een hooggeplaatste boeddhistische monnik in Sri Lanka, Palagama Hemaratana, is gearresteerd op verdenking van verkrachting en aanranding van een 15-jarig meisje. De arrestatie volgde na druk van de kinderbescherming. Ook de moeder van het meisje is aangehouden wegens medeplichtigheid. Het is ongebruikelijk dat hoge monniken worden gearresteerd in Sri Lanka. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
3: Ah, voor mij?
4: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je

0: Zondag van 7 tot en met 10 mei. En spaar en betaal met je Fortuna-kaart bij Building Depot.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop.
3: Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixt Rent-A-Car.
4: Wil jij je huis verhuren, maar zie je op tegen al dat gedoe? Bij PMI Curaçao nemen wij alles uit handen. Van het vinden van betrouwbare huurders tot het zorgvuldig onderhouden van je huis. Zo behaal je bij ons altijd de beste en meest eerlijke verhuurresultaten. Ga voor meer informatie naar www.pmicuraçao.com.
5: PMI Curaçao, the property management people.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

paradisefm.cw. Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer.

0: producto of mass. Manera Polar, Polar, Doritos, Prosecco Alberto na. I botahaya un ticket, pagana premio, turisima. Nada complica, tu rende por participar. I kum butter di Coca-Cola di 2 liter, tembo mancha, potin chance di gana, dos bia! Manda mo código y scorco Coca-Cola. Join e hola blow!
1: Viermoederdag met Akoya Curaçao. Geniet van een heerlijke brunch met een uitgebreid all-you-can-eat buffet, live entertainment en onbeperkt mimosa's voor slechts $69 per persoon. En maak daarnaast ook nog eens kans op een weekendje weg voor twee. Reserveer vandaag nog via 788-2800 of 662-9910. Want jouw moeder verdient toch alleen het allerbeste? Kokos Peach, de

Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en De Buren.

0: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Nieuwe filmbeelden tonen de Duitse inval in Nederland en het verzet van het Nederlandse leger in Zuid-Limburg. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie heeft deze beelden, geschoten op 9, 10 en 11 mei 1940, onlangs verworven. De beelden laten zien hoe de Duitse 4e Panzerdivisie moeite had met verwoeste bruggen en vertraging opliep. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 politieagenten omgekomen en 3 agenten gewond geraakt. De aanslag vond plaats in Banu, nabij de grens met Afghanistan. Een nieuwe groep, de Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan, heeft de aanslag opgeëist. De Pakistanse overheid linkt het geweld aan de Taliban. De eerste groep passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius is van boord gegaan in de haven van Granadilla op Tenerife. Spaanse staatsburgers worden met bussen naar de luchthaven gebracht voor een vlucht naar Madrid en moeten daar in quarantaine. Nederlandse passagiers volgen later. Het schip vaart daarna door naar Rotterdam voor ontsmetting. 2 activisten van de Gaza-vloot zijn door Israël het land uitgezet. Het gaat om de Palestijns-Spaanse Saif Aboukeshek en de Braziliaan Thiago Avila. Eerder werden zij opgepakt tijdens een actie om hulpgoederen naar Gaza te brengen. Beide mannen ontkennen beschuldigingen van illegale activiteiten en noemen hun arrestatie onrechtmatig. Een hooggeplaatste boeddhistische monnik in Sri Lanka, Palagama Hemaratana, is gearresteerd op verdenking van verkrachting en aanranding van een 15-jarig meisje. De arrestatie volgde na druk van de kinderbescherming. Ook de moeder van het meisje is aangehouden wegens medeplichtigheid. Het is ongebruikelijk dat hoge monniken worden gearresteerd in Sri Lanka. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar

0: direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
1: We've got it. Ook wijnkoperij De Gouden Ton vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Vanaf 1 mei start Ribeluga. Voor veel mensen op Curaçao is dit dé kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
4: Vincent. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: paradisefm.cw.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
3: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive. Oh,

0: van 250 gulden. Ben jij de gelukkige winnaar? Bezoek KooimanBV.com voor alle voorwaarden.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Vier Moederdag met Akoya Curaçao. Geniet van een heerlijke brunch met een uitgebreid all-you-can-eat buffet, live entertainment en onbeperkt mimosa's voor slechts $69 per persoon. En maak daarnaast ook nog eens kans op een weekendje weg voor twee. Reserveer vandaag nog via 788-2800 of 662-9910. Want jouw moeder verdient toch alleen het allerbeste?

0: Vincent.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abrirá fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebra en primera página de nuestro capítulo más nuevo, Cue Water Limited, Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: We've got it. Ook wijnkoperij De Gouden Ton vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal. Bezoek ons op realestate-curaçao.com. Remax Bombini, jouw partner in zorgeloos verkopen.
5: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
6: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.

0: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Een team van militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha om een Britse man te helpen die mogelijk het Hanta-virus heeft. De man vertrok half april van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Hij verkeert in stabiele toestand en zit in isolatie. Er zijn 6 parachutisten en 2 artsen aanwezig voor de hulpverlening. Nieuwe filmbeelden tonen de Duitse inval in Nederland en het verzet van het Nederlandse leger in Zuid-Limburg. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie heeft deze beelden, geschoten op 9, 10 en 11 mei 1940, onlangs verworven. De beelden laten zien hoe de Duitse 4e Panzerdivisie moeite had met verwoeste bruggen en vertraging opliep. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 politieagenten omgekomen en 3 agenten gewond geraakt. De aanslag vond plaats in Banu, nabij de grens met Afghanistan. Een nieuwe groep, de Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan, heeft de aanslag opgeëist. De Pakistanse overheid linkt het geweld aan de Taliban. De eerste groep passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius is van boord gegaan in de haven van Granadilla op Tenerife. Spaanse staatsburgers worden met bussen naar de luchthaven gebracht voor een vlucht naar Madrid en moeten daar in quarantaine. Nederlandse passagiers volgen later. Het schip vaart daarna door naar Rotterdam voor ontsmetting. 2 activisten van de Gaza-vloot zijn door Israël het land uitgezet. Het gaat om de Palestijn-Spaanse Saif Aboukeshek en de Braziliaan Thiago Avila. Eerder werden zij opgepakt tijdens een actie om hulpgoederen naar Gaza te brengen. Beide mannen ontkennen beschuldigingen van illegale activiteiten en noemen hun arrestatie onrechtmatig. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
3: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
4: Natuurlijk, dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn. Zij

0: 333. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Vier Moederdag met Akoya Curaçao. Geniet van een heerlijke brunch met een uitgebreid all-you-can-eat buffet, live entertainment en onbeperkt mimosa's voor slechts $69 per persoon. En maak daarnaast ook nog eens kans op een weekendje weg voor twee. Reserveer vandaag nog via 788-2800 of 662-9910. Want jouw moeder verdient toch alleen het allerbeste?
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Dit is Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: begin je zaterdag en zondag goed.
1: Goed.
0: Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Tot 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s weekend.

0: paradisefm.cw.
1: We leven op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop.
3: Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixt Rent-A-Car.
4: Voor mij?
5: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar

0: 15 mei. En spaar en betaal met je Fortuna-kaart bij Building Depot.
1: Bij Tinto Body Cucina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cucina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
2: Hey Vincent. Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Yantil. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Yantil Beach.

0: Esso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: São Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao en international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by São Pablo Curaçao Rum.
2: Voor het dagelijkse verkeer en files hier en daar is een goede motorolie ideaal. Hiervoor is Shell Helix semi-synthetisch en Shell Helix Ultra Full synthetisch ontwikkeld. Zelfs voor de zware vrachtwagens en machines heeft Shell zorg gedragen. Hiervoor is de Shell Rimula R5 semi-synthetisch en de Shell Rimula R6 full synthetisch ontworpen. Speciaal gemaakt voor de motoren van tegenwoordig.
3: Viermoederdag met Akoya Curaçao. Geniet van een heerlijke brunch met een uitgebreid all-you-can-eat buffet, live entertainment en onbeperkt mimosa's voor slechts $69 per persoon. En maak daarnaast ook nog eens kans op een weekendje weg voor twee. Reserveer vandaag nog via 788-2800 of 662-9910. Want jouw moeder verdient toch alleen het allerbeste?
4: Bij Mundo Mio vind je beddengoed en handdoeken van topkwaliteit. Heerlijk zacht, stijlvol en van het merk Valra. Zoveel keuze, je wil het liefst alles tegelijk meenemen. Kom ontdekken wat past bij jouw stijl.

0: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Een team van militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha om een Britse man te helpen die mogelijk het Hanta-virus heeft. De man vertrok half april van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Hij verkeert in stabiele toestand en zit in isolatie. Er zijn 6 parachutisten en 2 artsen aanwezig voor de hulpverlening. Nieuwe filmbeelden tonen de Duitse inval in Nederland en het verzet van het Nederlandse leger in Zuid-Limburg. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie heeft deze beelden, geschoten op 9, 10 en 11 mei 1940, onlangs verworven. De beelden laten zien hoe de Duitse 4e Panzerdivisie moeite had met verwoeste bruggen en vertraging opliep. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 politieagenten omgekomen en 3 agenten gewond geraakt. De aanslag vond plaats in Banu, nabij de grens met Afghanistan. Een nieuwe groep, de Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan, heeft de aanslag opgeëist. De Pakistanse overheid linkt het geweld aan de Taliban. De eerste groep passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius is van boord gegaan in de haven van Granadilla op Tenerife. Spaanse staatsburgers worden met bussen naar de luchthaven gebracht voor een vlucht naar Madrid en moeten daar in quarantaine. Nederlandse passagiers volgen later. Het schip vaart daarna door naar Rotterdam voor ontsmetting. 2 activisten van de Gaza-vloot zijn door Israël het land uitgezet. Het gaat om de Palestijns-Spaanse Saif Aboukeshek en de Braziliaan Thiago Avila. Eerder werden zij opgepakt tijdens een actie om hulpgoederen naar Gaza te brengen. Beide mannen ontkennen beschuldigingen van illegale activiteiten en noemen hun arrestatie onrechtmatig. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it, you're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the 3 all-expenses-paid trips for 2 to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola and McDonald's. Check our social media for all the details.
3: Hey Vincent.
4: Voor mij?
3: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken.

0: wat Vanessa vandaag draagt
1: en hoe Joris zijn haar zit,
0: kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
2: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
3: Vier Moederdag met Akoya Curaçao. Geniet van een heerlijke brunch met een uitgebreid all-you-can-eat buffet, live entertainment en onbeperkt mimosa's voor slechts $69 per persoon. En maak daarnaast ook nog eens kans op een weekendje weg voor twee. Reserveer vandaag nog via 788-2800 of 662-9910. Want jouw moeder verdient toch alleen het allerbeste?
4: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
5: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaritzburg, direct aan de oceaan, ligt Restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
6: Command the road with Ultimate Automobiles. Discover the next era of driving with BMW and BYD. Crafted for innovation, designed for distinction. As Curaçao's certified dealer, we are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
7: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
0: Dit is Paradise FM. Zingt ze allemaal mee op 103.1 FM.

Begin je zaterdag en zondag goed. Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Tot 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s weekend.

0: Vincent.
1: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
2: Vanaf 1 mei start Ribe Luca. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
3: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
4: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente Pietermaai Music Live, FBT.

0: 11 uur.
1: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Een team van militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha om een Britse man te helpen die mogelijk het Hanta-virus heeft. De man vertrok half april van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Hij verkeert in stabiele toestand en zit in isolatie. Er zijn 6 parachutisten en 2 artsen aanwezig voor de hulpverlening. Nieuwe filmbeelden tonen de Duitse inval in Nederland en het verzet van het Nederlandse leger in Zuid-Limburg. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie heeft deze beelden, geschoten op 9, 10 en 11 mei 1940, onlangs verworven. De beelden laten zien hoe de Duitse 4e Panzerdivisie moeite had met verwoeste bruggen en vertraging opliep. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 politieagenten omgekomen en 3 agenten gewond geraakt. De aanslag vond plaats in Banu, nabij de grens met Afghanistan. Een nieuwe groep, de Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan, heeft de aanslag opgeëist. De Pakistanse overheid linkt het geweld aan de Taliban. De eerste groep passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius is van boord gegaan in de haven van Granadilla op Tenerife. Spaanse staatsburgers worden met bussen naar de luchthaven gebracht voor een vlucht naar Madrid en moeten daar in quarantaine. Nederlandse passagiers volgen later. Het schip vaart daarna door naar Rotterdam voor ontsmetting. 2 activisten van de Gaza-vloot zijn door Israël het land uitgezet. Het gaat om de Palestijns-Spaanse Saif Aboukeshek en de Braziliaan Thiago Avila. Eerder werden zij opgepakt tijdens een actie om hulpgoederen naar Gaza te brengen. Beide mannen ontkennen beschuldigingen van illegale activiteiten en noemen hun arrestatie onrechtmatig. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
3: Viermoederdag met Akoya Curaçao. Geniet van een heerlijke brunch met een uitgebreid all-you-can-eat buffet, live entertainment en onbeperkt mimosa's. Voor slechts $69 per persoon. En maak daarnaast ook nog eens kans op een weekendje weg voor 2. Reserveer vandaag nog via 788-2800 of 662-9910. Want jouw moeder verdient toch alleen het allerbeste?
4: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
5: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Dank je, dank je.
1: Eitje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Begin je dag goed met 80's en 90's weekend op Paradise.

0: thuisfm.cw.
1: São Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
2: Ah, voor mij?
3: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken.

0: 10 mei. En spaar en betaal met je Fortuna-kaart bij Building Depot.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Hey Vincent.
3: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
4: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
5: Curaçao op 29

wereld vol kapotte koelkasten, lawaaiige wasmachines en stinkende airco's. Is daar jij de held die daar multi

0: 30 in Zeelandia. Multimart, wel zo makkelijk.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixth Rent-A-Car.
3: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
4: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

0: naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Een team van militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha om een Britse man te helpen die mogelijk het hantavirus heeft. De man vertrok half april van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Hij verkeert in stabiele toestand en zit in isolatie. Er zijn 6 parachutisten en 2 artsen aanwezig voor de hulpverlening. Nieuwe filmbeelden tonen de Duitse inval in Nederland en het verzet van het Nederlandse leger in Zuid-Limburg. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie heeft deze beelden, geschoten op 9, 10 en 11 mei 1940, onlangs verworven. De beelden laten zien hoe de Duitse 4e Panzerdivisie moeite had met verwoeste bruggen en vertraging opliep. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 politieagenten omgekomen en 3 agenten gewond geraakt. De aanslag vond plaats in Banu, nabij de grens met Afghanistan. Een nieuwe groep, de Itehad-ul-Mujahideen Pakistan, heeft de aanslag opgeheist. De Pakistanse overheid linkt het geweld aan de Taliban. Sport, tot slot. De volleyballers van Orion hebben hun 5e nationale titel veroverd en de 3e op rij. In de finale versloegen zij het Groningse Lycurgus met 3 sets tegen 0. 25-20, 25-19 en 25-15. Orion was in de finale sterker dan de drievoudig kampioen Lycurgus. Paul Magnier heeft zijn 2e etappezege van de Giro d'Italia behaald in Sofia. De 22-jarige Fransman was nip sneller dan Jonathan Milan en de Nederlander Dylan Groenewegen, die teleurgesteld reageerde na de sprint. Adam Yates van UAE Emirates viel eerder en vertoonde symptomen van een hersenschudding na de etappe. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ah, voor mij?
2: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken. Maar de echte eyecatcher? De nieuwe collectie kunstbloemen van Intratuin. Geen water nodig en altijd in bloei. Bekijk de moederdag deals en shop online via building-depot.com. Geldig van 7 tot en met 10 mei. En spaar en betaal met je Fortuna kaart bij Building Depot.
3: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
4: Met Sentoo en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sentoo, dat is pas betaalgemak.
5: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountil Beach.
6: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
7: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
6: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
7: Precies! En betaald met mijn Funmiles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
8: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Heel de dag uit volle borst.
8: Nu Nadine Roos.
10: Het is jouw zondagmiddag bij Paradise met Weekend Vibes nu en Chef Special.

0: Madonna hoorde je bij Paradise. Sing. Give it to me.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Dit is Weekend Vibes op jouw zondagmiddag. Misschien ben je lekker aan het uitbuiken van de moederdag brunch of breakfast. Of staat er nog wat anders leuks op het programma? Laat het even weten via 6751031. Of ben je het helemaal vergeten dat het moederdag is? En is dit jouw friendly of minder friendly reminder om daar nog iets mee te gaan doen? Dan weet je wat je te doen staat. Je kan natuurlijk ook eventjes, om het jezelf makkelijk te maken, iets moois aanvragen voor je moeder op de radio. Dan is dat bij deze ook gelijk geregeld. Gewoon een appje naar 6751031, dan ga ik dat zo meteen voor je draaien. Altijd mooi om mensen te kunnen helpen. Juan Luis Guerra hoor je zo meteen. En eerst Supertramp. En was het maar waar. It's raining again.

0: aan Fukuoka. Juan Luis Guerra hoorde je.
1: Paradise FM.
0: Ik vroeg je net, moet ik voor jou nog een last minute moederdag cadeau regelen? Mocht je het vergeten zijn dat je een mooi nummer op de radio kan aanvragen. Nou, dat geldt niet voor Marcia, maar ik vind het wel een hele leuke aanvraag. Ze gaat namelijk vanavond naar het concert van Dibo D en Rendel Corsen. Dus dat cadeau is denk ik al geregeld. Maar toch mooi om alvast in de stemming te komen, want dit is inderdaad een prachtig nummer gemaakt door het duo. Speciaal voor alle moeders. En natuurlijk om uit te kijken naar die avond samen met Basja en de moeder. Laten we maar wel vast hierop worden. Want het is tenslotte moederdag. En daarom mama pas semper bij Paradise.

0: Probeer inderdaad het hoofd een beetje koel te houden tijdens deze warmste uren van de dag. Keep My Cool, Madcon, hoorde je bij Paradise. Het is 2 minuten over 12:30 geworden. Zometeen hoor je hier Donna Summer en ook Phil Collins komt eraan.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: Weet je waar ik nou erg blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Hey Vincent! Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal. Bezoek ons op realestate-curaçao.com. Remax Bombini, jouw partner in zorgeloos verkopen.
5: Zin om heerlijk te ontspannen tijdens een zorgeloze vakantie? Dan moet je bij Maduro Travel zijn. Met meer dan 80 jaar ervaring zijn wij dé expert op het gebied van reizen. Wij verzorgen je reis van A tot Z. Vliegtickets, hotels, autoverhuur, cruises, reisverzekeringen, de mooiste pakketreizen en nog veel meer. Betaling in termijnen kan ook bij ons. Bezoek ons op Maduro Plaza. Onze specialisten staan klaar om uw droomreis uit te laten komen. Bel voor meer informatie 733-1600 of bezoek www.madurotravel.com.
6: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeur Blue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine

0: Donna Summer hoorde je bij Paradise. En Bad Girls. Volgende week hoorden we iemand die precies zoals zij klinkt.
1: Paradise FM.
0: In het Curaçao Tribute Music Festival. Misschien heb je er al het een en ander over gehoord. Dit gaat super gaaf worden. Allerlei verschillende tribute bands die de allergrootste artiesten nadoen. Die komen naar Curaçao. Ze zijn uit een speciale contest in Nederland naar voren gekomen. Wie daar dan het allerbeste in is. En onder andere Donna Summer komt voorbij. Dat gebeurt dan op vrijdag 15 mei. Dan ook Celia Cruz, Santana, Na Queen en Dua Lipa. Mega ster. Het voelt echt alsof er een mega line-up naar het eiland gaat komen. Want de dag daarvoor ook nog is, donderdag 14 mei... Irving Flint & Fire, Luther Vandross, Buena Vista Social Club... en gewoon Luis Guerra ook gewoon nu weer op het eiland. Nou ja, dus niet echt. Bruno Mars wordt ook nog geïmpressioneerd. Superleuk om daarbij te zijn, denk ik. Het is ook een gratis festival. Je kan alleen de premium area kan je ook bijboeken. Dan betaal je wel iets. Kan via Caribbean Ticket Shop. Maar superleuk, denk ik, als jij van Paradise muziek houdt. Want dit zijn ook allemaal artiesten die jij hier voorbij hoort komen natuurlijk. Op 103.1 FM. Ik zou zeggen, leuke aanraders dus voor de donderdag en vrijdag komende week. En zo meteen hoor je Christina Aguilera. En dit is Hot Show Ray. It's been a really, really messed up week.

De Moulin Rouge samenwerking van Christina Aguilera, Lil Kim, Mia en Pink. Lady Marmalade hoorde je bij Paradise. En zo meteen ook weer een lady centraal in de tracktualiteit. Het is natuurlijk moederdag, dus daar ontkomen we ook niet aan om daar mooie nummers bij te gaan zoeken. Aha, hoor je zo meteen. Mana komt eraan. En

dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The Mermaid.

0: 250 gulden. Ben jij de gelukkige winnaar? Bezoek KooimanBV.com voor alle voorwaarden.
1: Nossa logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé. Realização, visualização e com foco. Realidade. Celebrar é para a página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.

0: naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Een team van militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha om een Britse man te helpen die mogelijk het Hantavirus heeft. De man vertrok half april van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Hij verkeert in stabiele toestand en zit in isolatie. Er zijn 6 parachutisten en 2 artsen aanwezig voor de hulpverlening. Nieuwe filmbeelden tonen de Duitse inval in Nederland en het verzet van het Nederlandse leger in Zuid-Limburg. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie heeft deze beelden, geschoten op 9, 10 en 11 mei 1940, onlangs verworven. De beelden laten zien hoe de Duitse 4e Panzerdivisie moeite had met verwoeste bruggen en vertraging opliep. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 politieagenten omgekomen en 3 agenten gewond geraakt. De aanslag vond plaats in Banu, nabij de grens met Afghanistan. Een nieuwe groep, de Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan, heeft de aanslag opgeëist. De Pakistanse overheid linkt het geweld aan de Taliban. Sport, tot slot. FC Twente heeft zondag met 4-0 gewonnen van Sparta en daarmee de 3e plaats in de Eredivisie veroverd. Door nederlagen van NEC en Ajax staat Twente nu op 58 punten. In de laatste speelronde moet FC Twente winnen van PSV om zich te kwalificeren voor de voorronde van de Champions League. Feyenoord heeft zich verzekerd van een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League voor komend seizoen. De ploeg van trainer Robin van Persie speelde in eigen huis gelijk tegen AZ. Maar door een nederlaag van NEC bij FC Groningen is Feyenoord zeker van de 2e plaats in de Eredivisie. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ah, voor mij?
2: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken.

0: met 10 mei. En spaar en betaal met je Fortuna-kaart bij Building Depot.
1: Met Centu en je eigen bank-app wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Centu, dat is pas betaalgemak.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
4: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Nadine Roos.
7: En een lekker vol programma met Mana en eerst AHA.

0: Lluvia al corazón. En van Mana is het maar een hele kleine stap naar Mama.
1: Trektualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Het is tenslotte Dia di Mama, oftewel Moederdag vandaag. En ja, dan moet er ook wel een tractualiteit in het teken staan van Moederdag, lijkt mij. Dus er is ook heel veel muziek gemaakt over mama. Ik ben benieuwd welk liedje past bij dat akkefietje. Zo simpel is het gewoon vandaag. Weet jij een mooi nummer over moeders geschreven, dan stuur je dat door in een appje naar 6751031. Zometeen hoor je Lionel Richie hier, Angel, en eerst Whitney Houston. En I'm your baby.

0: Goedemiddag van Paradise met Lionel Richie en Angel.
1: Trektualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Op deze speciale dag voor natuurlijk de moeders. Trektualiteit kan niet anders dan in teken staan van mama's. En daarom vroeg ik jou welk liedje past bij dat akkefietje. Want er zijn zoveel mooie nummers gemaakt over moeders. Die moeten we zeker voorbij laten komen vandaag. Onder andere de suggestie van Jessica. Die dacht aan Mamma Mia. Optie 1 is ABBA. Optie 2 is een nummer dat niet mama in de titel heeft, maar wel veelvuldig het woord in voorkomt. Deze is aangevraagd door Rens, natuurlijk Bohemian Rhapsody. Maar je hebt nog een derde keuze. Hey ja, mama van K3. Die dacht aan Mamma Mia. Here I go again. My, how can I resist you? Optie 1 is ABBA. Optie 2 is een nummer dat niet mama in de titel heeft, maar wel veelvuldig het woord in voorkomt. Deze is aangevraagd door Rens, natuurlijk Bohemian Rhapsody. Maar je hebt nog een derde keuze. Hey ja, mama.

Bohemian Rhapsody van Queen of optie 3. Hey ja, mama van K3. Laat het maar weten in een appje naar 6751031. Eerste Pointer Sisters, dit is Should I Do It?

De Pointer Sisters bij Paradise. Should I do it? We gaan naar de uitslag van de tracksfiliteit vandaag in teken van Moederdag. Ik vroeg jou welk liedje past bij dat akkefietje. En de stemmen zijn geteld. Het is niet geworden Mamma Mia van ABBA. Ook niet Heya Mama van K3. Misschien ergens een opluchting. We gaan gewoon lekker bijna 6 minuten lang luisteren naar Queen. Bohemian Rhapsody hoor je nu bij Paradise.

0: paradisefm.cw.
1: Ben je nou weer bij je bijsite geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuysite.com. Vind het of verkoop het.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij?

0: Viermoederdag met Akoya Curaçao. Geniet van een heerlijke brunch met een uitgebreid all-you-can-eat buffet, live entertainment en onbeperkt mimosa's voor slechts $69 per persoon. En maak daarnaast ook nog eens kans op een weekendje weg voor twee. Reserveer vandaag nog via 788-2800 of 662-9910. Want jouw moeder verdient toch alleen het allerbeste?
1: Hey Vincent!
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Is Paradise FM. Nu Nadine Roos.
4: En zo meteen Charles en Eddie, would I lie to you? Direct naar Bryan Adams.

0: Alweer 26 jaar geleden dat deze hun doorbraak was. I would stay, Cresip, hoorde je bij Paradise.
1: Paradise FM.
0: En toen, een jaar of 10 denk ik daarna, was het tranen met tuiten huilen tijdens het concert. Niet door mij, maar ik zie echt precies die beelden voor me nog heel helder. Dat ze daar aan het filmen waren, dat mensen zichzelf niet konden bedwingen. Dat ze het zo verschrikkelijk vonden dat Cresip ermee stopte. Ze zijn een tijdje tussenuit geweest. Nou, nu weer volle bok bij elkaar. Volle bok. Ze zijn aan het optreden non-stop eigenlijk. En er komt ook een hele theatertour aan eind dit jaar. Die dan weer tot aan 2027 doorloopt. Waarin ze al die grote hits voorbij laten komen. En ook heel veel verzoekjes vanuit de zaal. Dus dat is wel superleuk. Als jij bij een concert bent en je hebt misschien niet het nummer dat het meest voor de hand ligt als voorkeursnummer, dan wordt dat gewoon door Cresip alsnog gespeeld. Dat heb je natuurlijk ook wel veel met concerten als je dat hebt. Dat hij dan niet voorbij komt. En dan ben je wel een beetje teleurgesteld. Dus dat voorkomen zij. En dat voorkom ik ook. Want wil jij iets horen nog voor 2 uur... wat jij graag op jouw verlanglijstje qua muziek hebt staan, dan ga ik dat ook gewoon regelen. Ik doe daar niet voor aan onder. Net als Cresip kun je ook bij Paradise gewoon laten weten wat jij wil voorbij horen komen op 103.1 FM. Zometeen is dat Jimmy Cliff. Sunshine in the Music. En eerst Charles en Eddie. This is Would I Lie to You.

Sunshine in the Music. Jimmy Cliff hoorde je bij Paradise. En ook veel sunshine op je hoofd. Het is weer een warme dag en ik sluit hem af nu al om 2 uur. En volgende week ben ik ook een dagje voor Vanessa. Aanstaande woensdag doe ik de middagshow. Dus dan zie ik je ook gezellig. En anders volgende week zaterdag weer tussen 12 en 2. Zo meteen hoor je nog Maria Mena. En dit zijn de Counting Crows. Tot dan!

0: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Voor het dagelijkse verkeer en files hier en daar is een goede motorolie ideaal. Hiervoor is Shell Helix semi-synthetisch en Shell Helix ultra full synthetisch ontwikkeld. Zelfs voor de zware vrachtwagens en machines heeft Shell zorg gedragen. Hiervoor is de Shell Rimula R5 semi-synthetisch en de Shell Rimula R6 full synthetisch ontworpen. Speciaal gemaakt voor de motoren van tegenwoordig.
2: Ga je meedoen aan Ribe Luga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
3: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
4: Bij een kwaliteitsvisje denk je gelijk aan Chivis Foodbox. Bij Dijtam in de tuin. Wij hebben lekkere kibbeling voor 7 gulden en ook onze premium kibbeling voor 10 gulden. Neem er een frietje bij voor 4 gulden en bespaar flink in de portemonnee. Niet op de smaak. Chivis Foodbox. Wij staan altijd voor je klaar met een glimlach.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
6: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Een team van militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha om een Britse man te helpen die mogelijk het hantavirus heeft. De man vertrok half april van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Hij verkeert in stabiele toestand en zit in isolatie. Er zijn 6 parachutisten en 2 artsen aanwezig voor de hulpverlening. Nieuwe filmbeelden tonen de Duitse inval in Nederland en het verzet van het Nederlandse leger in Zuid-Limburg. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie heeft deze beelden, geschoten op 9, 10 en 11 mei 1940, onlangs verworven. De beelden laten zien hoe de Duitse 4e Panzerdivisie moeite had met verwoeste bruggen en vertraging opliep. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 politieagenten omgekomen en 3 agenten gewond geraakt. De aanslag vond plaats in Banu, nabij de grens met Afghanistan. Een nieuwe groep, de Itehad-ul-Mujahideen Pakistan, heeft de aanslag opgeëist. De Pakistanse overheid linkt het geweld aan de Taliban. Sport, tot slot. Arsenal heeft een belangrijke overwinning behaald op West Ham United met 0-1. Leandro Trossard scoorde het enige doelpunt in de 83e minuut. Arsenal staat nu 5 punten voor op Manchester City en kan de eerste landstitel sinds 2004 behalen bij winst op Burnley en Crystal Palace. West Ham blijft strijden tegen degradatie. FC Utrecht heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League na een 1-2 overwinning op Ajax. FC Groningen won met 2-1 van NEC en stijgt naar de 9e plek. Sparta Rotterdam verloor met 4-0 van FC Twente. Volgende week kan Groningen zich definitief kwalificeren door te winnen van Heracles Almelo. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
7: Ah, voor mij?
8: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken.

0: 10 mei. En spaar en betaal met je Fortuna-kaart bij Building Depot. Hey Vincent.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en 6th Rent-A-Car.
3: Ontdek Maida's Kitchen in Serio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
4: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: thuisfm.cw. Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com. Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it. You're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the three all-expenses-paid trips for two to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola and McDonald's. Check our social media for all the details.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.

0: Ah, voor mij?
1: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken.

0: van 7 tot en met 10 mei. En spaar en betaal met je Fortuna-kaart bij Building Depot. Hey Vincent.
1: Bota klapa grita gol kue producto nan kunostin den store? Check riba kiko turti en stekker nan blau. Kumpra tres producto of mas. Manera Polar, Doritos, Prosecco Albertona. Ibota haya un teker, pagana premio, Tursima. Nada complica, tu rende por participar. I kum butter di Coca-Cola di 2 liter, tembo mancha, potin chance di gana, dos bia! Manda mo código y score cu Coca-Cola. Join e hola blow.
2: Ben je nou weer bij your buy site geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip De Hondius zijn vanavond aangekomen in Eindhoven. Ze werden met een speciaal vliegtuig van de Nederlandse overheid teruggebracht. De passagiers moeten 6 weken in thuisquarantaine blijven na besmetting met het Hantavirus. Ook 18 buitenlandse opvarenden zijn teruggekeerd, waaronder 4 Duitsers en 2 Belgen. Een team van militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha om een Britse man te helpen die mogelijk het Hantavirus heeft. De man vertrok half april van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Hij verkeert in stabiele toestand en zit in isolatie. Er zijn 6 parachutisten en 2 artsen aanwezig voor de hulpverlening. Nieuwe filmbeelden tonen de Duitse inval in Nederland en het verzet van het Nederlandse leger in Zuid-Limburg. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie heeft deze beelden, geschoten op 9, 10 en 11 mei 1940, onlangs verworven. De beelden laten zien hoe de Duitse 4e Panzerdivisie moeite had met verwoeste bruggen en vertraging opliep. Sport, tot slot. Daniel Malen heeft AS Roma geholpen aan een 2-3 overwinning bij Parma in de Italiaanse competitie. De Oranje International scoorde het winnende doelpunt uit een strafschop in blessuretijd en had eerder al de 0-1 gemaakt. Malen heeft nu 14 doelpunten in de Serie A, terwijl hij pas sinds deze winter bij AS Roma speelt. Arsenal heeft een belangrijke overwinning behaald op West Ham United met 0-1. Leandro Trossard scoorde het enige doelpunt in de 83e minuut. Arsenal staat nu 5 punten voor op Manchester City en kan de eerste landstitel sinds 2004 behalen bij winst op Burnley en Crystal Palace. West Ham blijft strijden tegen degradatie. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 333. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: Curaçao op 29.

0: via paradisefm.cw.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop.
3: Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en 6 Frenicar.
4: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
5: Ah, voor mij?
6: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken.

0: 10 mei. En spaar en betaal met je Fortuna-kaart bij Building Depot.
1: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
3: Hey Vincent.

bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.

0: van 250 gulden. Ben jij de gelukkige winnaar? Bezoek KooimanBV.com voor alle voorwaarden.
1: We've got it. Ook wijnkoperij De Gouden Ton vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun. Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de

0: vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
2: Voor alle bed- en badgoed, meubels of juist de finishing touch... vind je bij Mundo Mio al 16 jaar alles om...

0: naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip De Hondius zijn vanavond aangekomen in Eindhoven. Ze werden met een speciaal vliegtuig van de Nederlandse overheid teruggebracht. De passagiers moeten 6 weken in thuisquarantaine blijven na besmetting met het Hantavirus. Ook 18 buitenlandse opvarenden zijn teruggekeerd, waaronder 4 Duitsers en 2 Belgen. Tijdens de Leiden Marathon is een deelnemer overleden. Reanimatie hielp niet. De vrouw werd afgeschermd van het publiek en er staat nu een politietent op die plek. De 10 kilometer en de Kids Run zijn afgelast. Ongeveer 20.000 mensen namen deel aan het evenement. Deelnemers van de halve marathon kunnen nog wel finishen in het centrum van Leiden. Een team van militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha om een Britse man te helpen die mogelijk het Hantavirus heeft. De man vertrok half april van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Hij verkeert in stabiele toestand en zit in isolatie. Er zijn 6 parachutisten en 2 artsen aanwezig voor de hulpverlening. Sport, tot slot. Ajax moet in Volendam strijden voor een ticket in de Conference League playoffs na een thuisnederlaag tegen FC Utrecht met 2-1. Davy Klaassen uitte zijn teleurstelling over de prestaties van het team. Ajax staat nu 5e in de Eredivisie en is afhankelijk van andere resultaten. Interimtrainer Oscar Garcia vond de eerste helft goed, maar kansen werden niet benut. De handballers van Bevo hebben de finale van de Super Handbal League gewonnen. In Geleen versloegen zij de Belgische favoriet Achilles Bocholt met 29-27. Dit is de eerste keer dat Bevo, na eerdere finales in 2008 en 2015, de titel wint. Bevo was dit seizoen 5e in de reguliere competitie. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
2: Voor mij?
3: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken.

0: van 7 tot en met 10 mei. En spaar en betaal met je Fortuna-kaart bij Building Depot.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Plus FM.cv.
1: Não só logré, turene com paixão. Lo que a começar como sonho, a vira fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
3: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
4: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
5: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren. En gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
6: Pietermaai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Pietermaai.
7: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor $99. Of 2 gangen voor $79. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: Belangrijk om te weten. Zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566.
3: Voor mij?
4: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken. Maar

0: van 7 tot en met 10 mei. En spaar en betaal met je Fortuna-kaart bij Building Depot.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Hey Vincent.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
4: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Andris Proets heeft zijn functie als minister van Defensie in Letland neergelegd. Dit gebeurde na het neerstorten van 2 Oekraïense drones op Lets grondgebied, wat leidde tot kritiek op zijn leiderschap. Premier Silinja eiste zijn vertrek en stelde een kolonel aan om tijdelijk zijn taken over te nemen. Letland investeert momenteel veel in defensie. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip De Hondius zijn vanavond aangekomen in Eindhoven. Ze werden met een speciaal vliegtuig van de Nederlandse overheid teruggebracht. De passagiers moeten 6 weken in thuisquarantaine blijven na besmetting met het Hantavirus. Ook 18 buitenlandse opvarenden zijn teruggekeerd, waaronder 4 Duitsers en 2 Belgen. Een team van militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha om een Britse man te helpen die mogelijk het Hantavirus heeft. De man vertrok half april van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Hij verkeert in stabiele toestand en zit in isolatie. Er zijn 6 parachutisten en 2 artsen aanwezig voor de hulpverlening. Sport, tot slot. De slotfase van de wedstrijd NAC Breda tegen SC Heerenveen wordt maandagmiddag om 14:30 in het Abe Lenstra stadion in Heerenveen afgewerkt. De wedstrijd kon zondag niet worden uitgespeeld vanwege vuurwerk op het veld. NAC Breda staat met 2 doelpunten voor, maar is inmiddels officieel gedegradeerd naar de eerste divisie. Ajax moet in Volendam strijden voor een ticket in de Conference League playoffs na een thuisnederlaag tegen FC Utrecht met 2-1. Davy Klaassen uitte zijn teleurstelling over de prestaties van het team. Ajax staat nu 5e in de eredivisie en is afhankelijk van andere resultaten. Interimtrainer Oscar Garcia vond de eerste helft goed, maar kansen werden niet benut. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
6: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pieter Maai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
7: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
8: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it. You're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the 3 all-expenses-paid trips for 2 to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola and McDonald's. Check our social media for all the details.
9: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Viermoederdag met Akoya Curaçao. Geniet van een heerlijke brunch met een uitgebreid all-you-can-eat buffet, live entertainment en onbeperkt mimosa's voor slechts $69 per persoon. En maak daarnaast ook nog eens kans op een weekendje weg voor twee. Reserveer vandaag nog via 788-2800 of 662-9910. Want jouw moeder verdient toch alleen het allerbeste?
2: Hey Vincent!
3: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
4: Deze zomer komt er iets terug wat je nooit had moeten kopen. De wasmachine van de concurrent. Hij lekt, hij bonkt, hij stinkt. Maar jij? Jij kiest voor Multimart. De witgoedspecialist van Curaçao. Al 10 jaar lang. En omdat

0: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixth Rent-A-Car.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Tacos, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
4: Met Sentoo betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar sentoo.io.
5: Voor het dagelijkse verkeer en files hier en daar is een goede motorolie ideaal. Hiervoor is Shell Helix semi-synthetisch en Shell Helix ultra full synthetisch ontwikkeld. Zelfs voor de zware vrachtwagens en machines heeft Shell zorg gedragen. Hiervoor is de Shell Rimula R5 semi-synthetisch en de Shell Rimula R6 full synthetisch ontworpen. Speciaal gemaakt voor de motoren van tegenwoordig.

0: naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Andris Proets heeft zijn functie als minister van Defensie in Letland neergelegd. Dit gebeurde na het neerstorten van 2 Oekraïense drones op Lets grondgebied, wat leidde tot kritiek op zijn leiderschap. Premier Silinja eiste zijn vertrek en stelde een kolonel aan om tijdelijk zijn taken over te nemen. Letland investeert momenteel veel in defensie. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip De Hondius zijn vanavond aangekomen in Eindhoven. Ze werden met een speciaal vliegtuig van de Nederlandse overheid teruggebracht. De passagiers moeten 6 weken in thuisquarantaine blijven na besmetting met het Hantavirus. Ook 18 buitenlandse opvarenden zijn teruggekeerd, waaronder 4 Duitsers en 2 Belgen. Een team van militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha om een Britse man te helpen die mogelijk het Hantavirus heeft. De man vertrok half april van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Hij verkeert in stabiele toestand en zit in isolatie. Er zijn 6 parachutisten en 2 artsen aanwezig voor de hulpverlening. Sport, tot slot. De Duitse trainer Hansi Flick van Barcelona heeft zondag de 29e landstitel van zijn club behaald. Slechts een dag na het overlijden van zijn vader. Barcelona won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid in El Clasico. Dit is de eerste keer dat Barcelona het kampioenschap wint in deze editie. De club staat nu op 91 punten, terwijl Real Madrid op 77 blijft steken. De slotfase van de wedstrijd NAC Breda tegen SC Heerenveen wordt maandagmiddag om 14:30 in het Abel Lenstra stadion in Heerenveen afgewerkt. De wedstrijd kon zondag niet worden uitgespeeld vanwege vuurwerk op het veld. NAC Breda staat met 2 doelpunten voor, maar is inmiddels officieel gedegradeerd naar de eerste divisie. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zin om heerlijk te ontspannen tijdens een zorgeloze vakantie? Dan moet je bij Maduro Travel zijn. Met meer dan 80 jaar ervaring zijn wij dé expert op het gebied van reizen. Wij verzorgen je reis van A tot Z. Vliegtickets, hotels, autoverhuur, cruises, reisverzekeringen, de mooiste pakketreizen en nog veel meer. Betaling in termijnen kan ook bij ons. Bezoek ons op Maduro Plaza. Onze specialisten staan klaar om uw droomreis uit te laten komen. Bel voor meer informatie 733-1600. Of bezoek www.madurotravel.com.
2: Voor mij?
3: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken.

0: 10 mei. En spaar en betaal met je Fortuna-kaart bij Building Depot. Hey Vincent.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
2: Met Sentoo betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar sentoo.io.
3: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.

0: naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Andris Proets heeft zijn functie als minister van Defensie in Letland neergelegd. Dit gebeurde na het neerstorten van 2 Oekraïnse drones op Lets grondgebied, wat leidde tot kritiek op zijn leiderschap. Premier Silinja eiste zijn vertrek en stelde een kolonel aan om tijdelijk zijn taken over te nemen. Letland investeert momenteel veel in Defensie. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip De Hondius zijn vanavond aangekomen in Eindhoven. Ze werden met een speciaal vliegtuig van de Nederlandse overheid teruggebracht. De passagiers moeten 6 weken in thuisquarantaine blijven na besmetting met het Hantavirus. Ook 18 buitenlandse opvarenden zijn teruggekeerd, waaronder 4 Duitsers en 2 Belgen. Een team van militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha om een Britse man te helpen die mogelijk het Hantavirus heeft. De man vertrok half april van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Hij verkeert in stabiele toestand en zit in isolatie. Er zijn 6 parachutisten en 2 artsen aanwezig voor de hulpverlening. Sport, tot slot. De Duitse trainer Hansi Flick van Barcelona heeft zondag de 29e landstitel van zijn club behaald. Slechts een dag na het overlijden van zijn vader. Barcelona won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid in El Clasico. Dit is de eerste keer dat Barcelona het kampioenschap wint in deze editie. De club staat nu op 91 punten, terwijl Real Madrid op 77 blijft steken. De slotfase van de wedstrijd NAC Breda tegen SC Heerenveen wordt maandagmiddag om 14:30 in het Abel Lenstra stadion in Heerenveen afgewerkt. De wedstrijd kon zondag niet worden uitgespeeld vanwege vuurwerk op het veld. NAC Breda staat met 2 doelpunten voor, maar is inmiddels officieel gedegradeerd naar de eerste divisie. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: 6 minuten en 57 seconden duurt er een single. Gelijk ook de langste vanavond. Ik dacht dat ik maar gelijk mee beginnen. Dan weet ik precies dat ik die inmiddels achter de rug heb. Muziek van Angela Carrasco en ook Celia Cruz. Samen hebben ze dit gezongen in 1987. Dat is een tijd geleden, maar een hele leuke van ze. Het heet Candela. In principe geen single, maar het was gewoon een hele medley. Nou, die hebben we dus inmiddels ook achter de rug. Dan kan ik je eindelijk ook vertellen dat we inderdaad een nieuwe aflevering zitten van Ambiente. Wekelijks op Paradise FM tussen 7 en 9 uur. En ook via Havenstad Radio in Nederland. Mijn naam is David Risa en ik hou je bezig in de komende 120 minuten met onder andere ook lekkere, gezellige tropische muziek. Niet alleen tropisch, maar ook heel veel grote internationale wereldhits uit de jaren heen. Leuk dat je erbij bent en blijf lekker hangen tot 9 uur. Gezamenlijk maken we de laatste uren van je weekend af, jij bij de radio en ik achter de microfoon. De tweede single staat dus nu al op scherp. We gaan lekker swingen met Claudius Phillips en zijn groep Oreo.
1: Goedenavond. Dit is Paradise 100.

Ghana, muziek van Claudius Phillips en zijn groepje Oreo. Ghana betekent ik heb er zin in. En dat geldt niet alleen voor Claudius Phillips, maar het geldt ook voor mij. Ik heb er zin in, voor, inderdaad voor een nieuwe aflevering van Ambiente. Claudius Phillips en zijn groepje Oreo, die kennen we al een tijdje hoor. Begin de jaren 90 waren ze hier op Curaçao ook heel bekend. Ze komen namelijk uit Aruba. In de Calypso Festival was die heel populair, zeg maar eind de jaren 80, begin de jaren 90. In datzelfde periode kwam hij met een nieuwe single. Het was precies tijdens het carnavalperiode. Het single heette Saka e Boom Boom. Nou, dat werd hier een behoorlijke hit. En sindsdien kennen we Claudius Phillips en zijn groepje Oreo door en door. Claudius Phillips is nog steeds lekker actief. De aantal keren dat hij hier is geweest, nou die aantal keren ben ik inmiddels kwijt. Heel veel en altijd met heel veel succes. De laatste jaren, logisch, doet hij wel wat rustiger aan, maar is beslist nog niet uit de business. Laatst was hij nog hier in december.

0: Tone and I, Dance Monkey Dance, zijn enige grote wereldhit. Misschien hebben ze wel meer gemaakt hoor, maar in ieder geval, dit was de allergrootste en zijn allergrootste hit, dus tot nu toe. Maar het is niet de enige hoor, er zijn nog meer groepen en artiesten die echt één hit hadden en daarna hoorden we niks meer van ze. Vorige week hadden we te maken met Grupo Bongo, weet je dat nog? Nou, die hadden ook maar één hit en daarna werd het doodstil rondom Grupo Bongo. Nooit meer iets.
1: Dit is Ambiente met David Ariza.
0: Dan nu Aria Vega samen met Ryan Castro Chevere.
2: Aria Vega, Ryan Castro, La Costa.

0: Awo. Dat is de slogan van Ryan Castro, dit keer samen met Aria Vega Chevere. Ryan Castro, die kennen we, vrij recent hier op Curaçao geweest en heeft ook familie hier op Curaçao. In december was hij nog hier. Maar verder woont hij dus in Colombia, waar hij ook heel veel muziek maakt. Chevere, die je dus juist hoorde, is niet zijn eerste hit. Wel nee, een aantal maanden geleden had hij nog te maken met Ojalá. En dat werd ook een stevige hier op Curaçao en ook dus in Colombia en diverse andere Zuid-Amerikaanse landen. Samen met Ryan Castro hoor je ook de stem van Aria Vega. Nou, en dat is een jong artiest, ook uit Colombia. Ze is 28 jaar en is net bezig dus nu in de muziek. Voor de fans, misschien heeft ze die al. Nou, in mei, om precies te zijn 21 mei, wordt ze dan 29 jaar. Nou, lekker jong, lekker vrij en misschien ook met een hele mooie toekomst. Het lied Chevere, net afgespeeld, is een grote hit.
1: Dit is het geluid van Curaçao. Je hoort hem overal. Paradise.
2: Ambiente. Ambiente. Ambiente.

0: Ze zijn 21 mei, wordt ze dan 29 jaar. Nou, lekker jong, lekker vrij en misschien ook met een hele mooie toekomst. Het lied Chevere, net afgespeeld, is een grote hit.
1: Dit is het geluid van Curaçao. Je hoort hem overal. Paradise.
2: Ambiente. Ambiente. Ambiente.

0: een hele mooie van haar, Sia Chandelier. Het is eenmaal zondagavond en je komt er niet aan. Nee, nee, zondagavond gezellig altijd met Paradise FM aan. Op 103.1 is het. Trouwens, wil je reageren op onze programmering? Dat kan altijd op paradisefm.cw. Maar wil je appen? Dat kan gelukkig ook. Dat kan je altijd doen op de vaste applijn van Paradise FM. 675-1031.
1: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.

We missen hem tot de dag van vandaag. Vind je niet? Met zijn hele grote orkest altijd. En fantastische dansbare muziek heeft hij gemaakt. In geheel de jaren 70. Let the music play, Laga in muziekzona. Hij is overleden in 2003 op een toch vrij jonge leeftijd, 58 jaar. De zware man, niet alleen zijn stem, maar ook zijn body. Met zijn 16-jarige leeftijd maakte hij al muziek, zo. De beste muziek hoor je altijd bij Paradise FM, het geluid van Curaçao. Zometeen muziek van Foreigner, maar eerst even Crowded House. Nos sonhamos, dimiste.

0: hits gaan. Maar hits komen ook weer terug. En we roepen ze allemaal op, één voor één, stuk voor stuk. Foreigner and Say You Will.
1: Ambiente.
0: Hier is Nikita Edwards. Ja hoor, ze zingt leuk.
2: Paradise FM. Het geluid van Curaçao.

0: en Dan van de Beatles. Heerlijk nummer. Het is een muziek uit 1970. Maar het lied was destijds helemaal niet afgemaakt. Met technische foefjes hebben ze de stem van John Lennon uitgehaald. En Ringo en Paul McCartney hebben het lied dus inderdaad afgemaakt in 2023 dus. Dat moet ongeveer toch wel de laatste nummer zijn van de Beatles. De gitaar en de piano die waren in 1970 ook nog niet helemaal afgemaakt. Dus dat moest ook nog even gebeuren. En dit is dan uiteindelijk het resultaat. Nou, de mensen die de Beatles heel goed kennen, herkennen natuurlijk gelijk het spel van de Beatles. Dus in principe is alles zo'n beetje hetzelfde gebleven, alleen iets moderner misschien. Alle mooie herinneringen uit die tijd komen natuurlijk gelijk weer naar boven. Ja toch?
1: Ambiente. Dit is het geluid van Curaçao. Je hoort hem overal. Paradise.
0: We hebben nog een volle uur en we gaan gezamenlijk even zweten. Ik weet het, het is hartstikke warm. Maar eventjes lekker dansen, dat hoort er altijd bij. Vlak voor 8 uur, hier is Doble R.

0: En laten we hopen dat ze een hele mooie dag achter de rug hebben. Niet alleen met veel cadeautjes, maar ook met heel veel liefde. Hè? Dat hoort er altijd bij. Wat mij betreft in de eerste plaats natuurlijk. Spice Girls en Mama, I Love You. Was dat? Kijk eens aan, Jesus. Het is al 8 uur geweest. En ik heb nog zoveel te draaien. Hoe doen we dat?
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.